0: En dan nu het weer van Weer Online.
1: Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Doeheen, Kevin D. Davis, is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld €20.000, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden.
2: Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Want inwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Want inwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
2: Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is zwaar gewond. En veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder plezierritjes. Dan het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen en het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopend Gouwen 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En de A50, Oss richting Eindhoven, is dicht bij Uden-Zuid en Veghel-Noord. Dat komt door ingrijpen van de politie.
2: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: Nooit op een gegeven moment, dan zing ik Break On Through To The Other Side. En dan zie ik toch iemand die door een muur heen beukt. Dan denk ik, ja, de band heet The Doors. Er is gewoon een simpeler wijze voor om van de ene kant van de muur naar de andere kant te komen. Men nemen de deur. Dat lijkt me... Ik zal wel weer te veel van nadenken. Hallo! Even na zessen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
0: En het is dinsdag 1 september. De laatste 4 maanden van het jaar is begonnen. We hebben 2/3 van 2026 nu gehad. Nog 4 maanden te gaan. En dan is het alweer klaar, mensen. Wisselbewolkte dag vandaag. Fijn, wel in vergelijking, of de tegenstelling tot gisteren, blijft vandaag vrijwel over het oog. Temperatuur een graad of 21. Hey.

dit al gehoord? 11 september gaat de documentaire Don't Look Back in Anger draaien in de bioscoop. Komt later ook op Disney+. Het is een Disney-productie. Over de Oasis-broertjes. Het is niet ineens dat het... het is een documentaire over Oasis, over de broertjes Gallagher. Maar het is niet ineens dat het een Disney-film is geworden. Het is niet dat, dat er ineens een prinses of een goede fee de jongens weer bij elkaar brengt. Een bit of pixie. Dat lijkt me wel leuk om van de Oasis-saga een echte Disney-film te maken. En dat er ook van die grote Oasis walk-around-characters in de Disney-parken komen. Die altijd heel zagrijnig zijn. Met een hele grote wenkbrauw. Ik dwaal weer een beetje af. Er komt volgende week een prachtige documentaire in de bioscoop. Don't Look Back in Anger. Later is ook op Disney+. Over de totstandkoming van de reunieconcerten. Die toch echt jarenlang voor volledig onmogelijk werden gehouden. Want ja, Liam en Noel in één kamer? Zeker niet. Of er moest er eentje in een kist liggen. Of eigenlijk allebei. Want ze zouden ook niet naar elkaars begrafenis gaan. Die documentaire kun jij als Kinkluisteraar als eerste ter wereld zien. Want op 11 september gaat hij draaien, maar op 9 september, dat is morgen over een week, woensdag 9 september, hebben we een bioscoopzaal afgehuurd in Amsterdam. Exclusief voor Kinkluisteraars, om daar in het gezelschap dus van medekinkers de documentaire als eerste te bekijken. En winnen is heel simpel. Zometeen om 9 uur gaat de Kink 90's Top 500 weer verder. Als je in die lijst een nummer van Oasis hoort, gelijk een berichtje sturen met de Kink-app. En wie weet ga je dan naar de Kink avant-première van de film die dezelfde titel draagt als deze klassieker van de band zelf. Don't Look Back in Anger, nu.

0: Een gezapige ziekduurman met andere radiostations. Dit is Wakker Worden met Kink en dus Volbeat. Met zometeen na het nieuws van 6:30 Green Day en Okeo, That's Me.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife.
7: Sportlife. Sportlife.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels.

0: reduceren voor €749. Mediamarkt.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt is vannacht geschoten. Daarmee zijn meerdere mensen gewond geraakt. Om hoeveel gewonden het precies gaat is nog onduidelijk. Over daders is nog niets bekend. Voormalig bendelid Dwayne Davis is schuldig bevonden aan de moord op de Amerikaanse hiphop-legende Tupac Shakur 30 jaar geleden. Hij krijgt over 6 weken zijn straf te horen. Dat kan levenslang worden. En veel automobilisten bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit, of ze besparen op boodschappen. Dan het weer van Weer Online. Op veel plekken zon vandaag, vooral in het westen van het land. In het binnenland kan er nog een bui vallen en het wordt 19 tot 22 graden.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat door een ongeluk 8 kilometer file tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. N207 Bergen-Ambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer file.

Kink, ikzelf van KO, that's me bij Kink. 7:10. Dat is net geweest. Eigenlijk is het 6:41, maar dat klinkt net wat minder leuk. Maar bij deze dus. Tijdsmelding is koekoek. Het is Kink op de vroege dinsdagochtend. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het zuiden kan er eerst nog een bui vallen. En vanuit het westen wordt het vandaag zonnig en droog bij 21 graden. Eigenlijk gewoon prima. Gewoon een prima dagje. 21 graden, zonnig en droog. Nou, wil je nog meer hebben? Je hoort misschien wel dat, ik denk door die bui van eergisteren, dat het mijn lijf zei, nou Veensta, daar gaan we even een portie verkoudheid tegen aangooien. Ah, hartstikke leuk. Top, doe het voor. Zometeen bij Kink, Muse, Linkin Park en nu eerst Simple Minds.

0: Summer is gone. Ja, ze voelt mijn neus wel een klein beetje met die verkoudheid. Buffalo Tom en Summer bij Kink. We bezuinigen steeds vaker op uit eten gaan, een dagje uit of zelfs boodschappen doen. Omdat de brandstof voor auto's zo duur is geworden. Ronald Remmelslaan, praat je erover bij. Laatste cijfers van de ANWB hoor je in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. Beste view hoor je zo meteen bij Kink. Gelijkdadig aan Yard Act, houdt Kink XL New Beginnings en ook Pink Floyd. Dus Foo Fighters, Yard Act en Pink Floyd komen sowieso je oren binnen vliegen. En waarmee zou jij nou heel graag zelf je dinsdag willen laten beginnen muzikaal gezien? Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart is eigenlijk mijn vraag. Nou, als jij even je telefoon erbij pakt, de Kink-app opent en op contact drukt, dan kun je me laten weten wat jij zou willen horen als Kinkstart. Kink.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelderse Overasselt. Daarbij zijn doden gevallen en zijn 2 agenten gewond geraakt, meldt de politie. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft de moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor Storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
11: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen. De eerste files staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file. Vertraagt wat er wel mee. Nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al een half uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht, 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West, 8 kilometer file. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht.
9: Kink.

0: even. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Robert is erbij.
3: Hey, goedemorgen, Michiel en alle medekinkers. De R is in de maand. Tijd voor stamppot. Lekker.
0: Dat is wel waar, ja. Ook Pieter meldt zich.
4: Morgen, Michiel. Morgen, medekinkers. 1 september. Begint dan niet de meteorologische herfst? Aan dit weer te zien, is het het wel. Fijne dinsdag.
0: Ja, zeker. Ja, de meteorologische herfst begint vandaag 1 september. Altijd op 1 september. Duurt altijd tot en met 30 november. De astronomische herfst begint dit jaar in de nacht van 23 september. Dat is het moment waarop dag en nacht op aarde even lang zijn, omdat de zon precies boven de evenaar valt. De equinox. Nou jij weer. Ja, dat is te merken aan het weer, zegt Pieter, dat de herfst begint. Dat ligt een beetje aan waar je zit, want in het zuiden kan de dag inderdaad beginnen met een buitje. Verder is het eigenlijk best wel lekker, hoor. Zon en wolken wisselen elkaar af en vanmiddag komen er vanuit het westen juist ook weer zonnige en droge perioden. Dat is eigenlijk hartstikke prima, dan wordt 21 graden. Yeah.

0: kterou mi je hváre. You can't have any pudding. Ja, Charlotte die laat ik weten. Stuur een foto van zichzelf mee. De juf zingt gewoon mee. Teachers leave them kids alone. En Robert laat weten met de kingcap. We don't need no education. Dat zou mooi zijn, want ik ben nu op weg naar school. Dan kan ik weer omkeren. Hashtag dagje vrij. Sorry jongens. Nee, vals alarm. We do need education. Dankjewel alle docenten van Nederland. Alle leerkrachten. Iedereen die zich inzet om de volgende generatie klaar te stomen. Jullie werk wordt gewaardeerd. Maar wel even doorrijden richting school gaan. Ja, je hoorde het net al in het ANP-bulletin misschien. Tanken hakt steeds harder in het huishoudbudget. Een kwart van de automobilisten voelt de hogere brandstofprijzen nu toch wel echt. 14% van de ondervraagden komt zelfs in de knel. Waardoor ze minder uitgeven aan boodschappen, uitjes of vakanties. Vooral de lagere inkomens worden erbij geraakt. Benzine kost inmiddels rond de €2,60 per liter. Diesel €2,56. De ANWB pleit daarom voor om de huidige accijnskorting te behouden. Omdat de brandstof zonder die korting nog eens 21 cent per liter duurder zou worden. Ja, ik ben toch heel... Oh, wat ben ik blij dat ik elektrisch rij. Of in het dagelijks woonwerkverkeer, ook vanochtend weer, met de fiets. En wat blijkt nou? Dat is ook een mooie oplossing tegen al die financiële ellende van het tanken. Ja, je moet natuurlijk niet kilometers en kilometers van je werk wonen. Maar mensen die naar hun werk fietsen zeggen gelukkiger en productiever te zijn dan andere forensen. 80% van de fietsers zegt dat de rit naar huis helpt om het werk uit het hoofd te krijgen en met een beter humeur thuis te komen. Bijkomend voordeel uit een andere statistiek. Mensen die met de fiets naar werk gaan, ik verzin dit niet, zeggen een beter seksleven te hebben.
1: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Geen idee hoe dat aan elkaar gelinkt is, maar there you go. Victor, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd met je nieuwe baan.
2: Dankjewel.
0: Nou, je stuurt net een bericht dat je vandaag begint aan een nieuwe baan. Wat ga je doen?
2: Ik ga sensoren verkopen.
0: Wat ga je verkopen?
2: Sensoren.
0: Ah.
2: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd. En betekent ook, zeg je erbij, een nieuwe bedrijfsauto. Belangrijke vraag, zit de DAB Plus in?
2: Daar ga ik wel vanuit.
0: Dan mag ik leien.
2: Meestal wel bij nieuwe. Ja, natuurlijk.
0: Ja, dus, nee, volgens mij is het sinds...
2: Het klinkt erop natuurlijk.
0: Ja, ik sta het heel goed. En volgens mij is het zo sinds 2020 uit mijn hoofd, misschien nog wel ervoor, dat alle nieuwe auto's in Europa verplicht DAB Plus moeten hebben. En ze zullen je vast gaan geen auto van 6 jaar oud geven, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Hoppakee. Dus we hebben gewoon kink aan boord, dat is hartstikke goed. Nou ja, en dan daar past ook wel een toepasselijke kinkstart bij. Wat zou je willen horen, Victor?
2: Ja, ik zou zeggen Drive van Incubus, dat past.
1: Kinkstart.

Wat je over anderhalf uur hoort, dan gaat namelijk dag 2 van start van de Kink 90's Top 500. En ik heb hem even niet nu paraat, maar ik mag toch leien dat deze erin staat. Dit is een nederpopklassieker van Betty Zweert, Palomine. 7:58. Even kijken, Annegien laat nog weten over auto's met DAB+. 2 weken geleden, zegt ze, heb ik mijn nieuwe auto opgehaald. Toen de verkoper bij de laatste afspraak vroeg of we nog vragen hadden, vroeg mijn vriend of ze Kink wilde programmeren. En ja hoor, bij het ophalen stond Kink netjes aan. Kijk eens even, dat is een service. En dan ja, over fietsers die een beter seksleven hebben. Ik zal het ook wel. Ja, Bastiaan laat weten. Bassie is op de fiets, nu mijn vrouw nog. Ja, it takes two to tango natuurlijk. En Nathalie die zegt, bijzonder. Mensen die naar werk fietsen hebben een beter seksleven. Ik heb geen auto, ik doe alles op de fiets. Ik ben eeuwig alleen. Misschien is het onderzoek beter als je het omschrijft als mensen met een partner zeggen een beter seksleven.

Jouw kans op 2 tickets voor de P-Shifters Play Nirvana. De laatste keer dat ze dat doen. Ze hebben het heel veel gedaan het afgelopen jaar. Doen nog een najaarstour. Maar de laatste keer is op 27 december in de Oosterpoort in Groningen. King

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smin.
7: Boost yourself.
8: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Half acht. Kink. AMP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt is vannacht iemand doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens regionale media kan een inbraak de aanleiding van het schieten zijn. De hoge benzineprijs leidt ertoe dat veel automobilisten bezuinigen op persoonlijke uitgaven. Zo maken mensen minder vaak uitstapjes of beknibbelen ze op de boodschappen, heeft de ANWB onderzocht. En na de overstroming afgelopen weekend in de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist. Eerst waren er nog 15 vermisten. Meer dan 80 mensen werden uit de kloof gered. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: and the Shikari. En zo heet hij inderdaad. Find out the hard way bij Kink. Vandaag in het nieuws dat de nieuwe namen voor stormen bekend zijn gemaakt. De meest gebruikte headline op alle nieuwsites is vooral dat de overleden influencer Jade Kops een storm krijgt naar haar vernoemd. En Sean het schaap. Dat vind ik dan wel heel erg leuk. Maar tegelijkertijd denk ik ook, de nabestaanden van Jade Kops hebben laten weten dat het een heel mooi eerbetoon is. Je kunt suggesties insturen, hè? Dus je kunt... Het is een samenwerking tussen Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Die kiezen die namen dan. En meer dan... bijna 550 Nederlanders hebben Jade Kops voorgesteld... als mogelijke naam, als eerbetoon aan de overleden Jade. Ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen onze Jade hebben aangedragen. Een prachtige eerbetoon aan onze lieve kanjer, reageert haar vader René Kops op de vernoeming. Maar ik vind het echt ook wel dubbel. Want stel nou dat het een heel, heel erg dramatische storm wordt. Maar echt een storm waarbij echt slachtoffers vallen en zo. Ik weet, is dat, ja... Goed, ook Charles Schaap dus. De eerste storm van het seizoen wordt Austin. Daarna krijgen we Bulo, dat is een Oost-Groningse naam... ingezonden door een Groninger... waar de naam al generaties lang in de familie voorkomt. Ja, ik twijfel een beetje of je nou wel of niet blij moet zijn... als er een storm naar je wordt vernoemd. Of je dan wel... Ja, aan de voorkant is het een grap. Zo zou ik het best wel grappig vinden als er een storm naar mij wordt vernoemd. Want waar die gas binnenkomt is het één grote teringbende na afloop. Maar ja, als er dan echt op een gegeven moment serieus slachtoffers vallen... Dan gaat de grap wel een klein beetje vanaf. Ja, maar ja. Bijna 7:45. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom Michiel.
0: Ja, ik ben een klein beetje verkouden, dus ik zit er de hele ochtend een beetje van... Nou, een kopje thee en een dropje misschien. En dropjes, dacht ik. Oh, wacht, ik heb nog een dropjes. Ik was vandaag jaar oud. Ja, Helene stuurde die onlangs in. Iets wat je waarschijnlijk nog niet wist over drop. Ja... En die ik was vandaag, ja, het wordt zo meteen gedropt. Na MGMT.

0: We hebben het even, ik had het over stormnamen net. Hè. De nieuws is dat de stormnamen voor komend jaar zijn vastgesteld. En toen zei ik van ja, is het dan wel of niet leuk om naar een storm vernoemd te worden? Op zich is het natuurlijk een grap. Als stel dat een storm naar mij vernoemd zou worden, Michiel. Van haha, overal waar die gas komt is een teringbende. En dat het minder leuk wordt als die storm echt serieus slachtoffers maakt. Maar daar ging ik even over door. En met mij meerdere mensen. Mart stuurde deze in.
1: Goeiemorgen, meneer Storm.
0: Ja. En ook Ton die stuurt Storm Michiel. Toen denk ik, wacht even. In Jiskevet was Michiel Romein degene die Storm deed. Goeiemorgen, Storm. Dus een storm die Michiel heet, is natuurlijk wel echt. Dat zou gewoon een eerbetoon zijn aan Michiel Romein. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Om dan toch een storm te hebben die Michiel heet. En dan gaat het zeker niet over mij, maar over goeiemorgen. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Peppers komen er zo aan. Ook nothing but thieves. Maar nu eerst hoog tijd voor...
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke ochtend rond 7:15 net wat slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. En vandaag wordt deze Ik was vandaag jaar oud gedropt door Helene.
3: Hey Michiel, nog een mooie voor Ik was vandaag jaar oud. Zoute drop heeft gemiddeld minder zout dan zoete drop. Het smaakt alleen zouter omdat het minder suiker bevat. Doei!
0: Ja, dus zoute drop, je kent het allemaal, is helemaal niet per se zouter. Sterker nog, er zit minder zout in dan in zoete drop. Maar omdat er ook minder suiker in zit, komt weer de oorspronkelijke zoute smaak naar voren. En dus is zoute drop niet per se zouter, maar smaakt wel zo.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Oh, nu kun je die bedweterige gast uithangen die dan binnenkort zie iemand met een zakje drop ziet staan. Wist jij dat trouwens? Hey?

0: 5-3-8. Deze week bij Kink maak je tijdens de Kink 90's Top 500. Die gaat zo meteen weer verder om 9 uur. Elke werkdag deze week van 9 tot 5. Als je in die lijst een nummer van Oasis hoort, en je kunt als je wil precies al op kink.nl zien in de lijst wanneer dat komt, als je dan een berichtje stuurt met de Kink-app, dan maak je kans op 2 tickets voor de exclusieve Kink voorpremière woensdag 9 september, morgen over een week, begin van de avond in Amsterdam. Die film gaat pas 2 dagen later draaien voor het gewone volk. Maar voor jou, de elite, hebben we een exclusieve Kink voorpremière in Amsterdam. Woensdag 9 september. Dat is dus tijdens de 90's lijst als je een nummer van Oasis hoort. Om ook nog meer 90's sfeer erin te knallen. Ja, Nirvana, hoe 90's wil je het hebben? Paceshifters spelen Nirvana. Dat doen ze nog een paar keer door heel Nederland tijdens een najaarstour. Maar ook de laatste keer op 27 december in de Oosterpoort in Groningen. En als je daarbij wil zijn, dan zou ik je oren spitsen. Want binnen nu en 10 minuten hoor je de Kink-prijzigheid. En zodra je die hoort, stuur je een berichtje met de Kink-app naar de studio. Als ik jou terugbel, dan zien we elkaar op 27 december in Grun. Lijkt mooi. Ook zo meteen op de radio, The Killers, Fontaine's DC en Lenny Kravitz.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
12: Alcantara op kleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
18: Sportlife.
19: Sportlife.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is
2: onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de boodschappen of pakken ze vaker de fiets, heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. Dan het weer van Weer Online. Kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda. Een file van 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
18: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: Dat belooft nog wat voor 10 november. Dat stuurt Rikkelt over de nieuwe Fontaine CC. Want wat klinkt dit goed? Ja, helemaal eens. De nieuwe Fontaine CC heet Marianne. En 10 november staat Fontaine CC in AFAS. Nee, AFAS. Sikko volgens mij. Sikko toch? Oh, dan ben ik het even kwijt. Om een beetje snel te kijken. We hebben een concertagenda op King.nl. Die raadpleeg ik nu as we speak. Ziggo Dome in Amsterdam. Ja, grote show ooit natuurlijk ook van deze gasten. Lekker hoor, jeetje. Oud King Cassel heet Marianne. Oh, ik zit echt de hele ochtend al. Ik voel hem nu ook weer daar. Aan het begin van je neus te niezen. Ik ben ergens de afgelopen 2 dagen ben ik verkouden geworden. Wat ook wel de start van de meteorologische herfst vandaag, 1 september, dat draagt dan wel bij, hè? Ik zat gisteravond ook te snotteren met een kop thee op mijn bank. En toen dacht ik, ik moet kussentjes en een dekentje. Dus ik heb gelijk bestelling gedaan. In die vibe. Ik heb nog net geen pompoen thuis staan, maar ik voel hem al aardig, hoor, de meteorologische herfst. Niet geheel toevallig ook dat vandaag in het nieuws is welke namen er zijn gekozen voor stormen het komende seizoen. De grootste headline is dat er een storm wordt vernoemd naar Jade Kops, de overleden influencer. Net als Sean het Schaap. Er kwam ook wel eventjes een aardige idee om een storm te vernoemen naar Michiel Romein, die natuurlijk ook storm speelt in Debiteur de Crediteuren.
1: Hoe is Marie's meneer Storm?
0: Ja, zoals Martin Mavetje nadeed. Maar er kwam ook weer de vraag, ja, moeten we hem niet gewoon niet Storm Michiel noemen, maar gewoon de storm noemen naar het karakter dat hij speelt? Dat was een vraag van Imre. Dan krijg je Storm Storm. Leuk, zou je als je Storm heet een storm naar je vernoemd kunnen krijgen? Storm Storm. Weet niet, maar ik vind het een heel leuke gedachtegang en ik ga hier graag even op in. Meta veel in het nieuws. Het bedrijf achter Facebook en Instagram en WhatsApp. Ze krijgen een mega... Nou, maakt Meta maar mega boete. Of een schikking althans in Amerika. Omdat ze toch echt bewezen hebben dat ze tieners doelbewust verslaafd hebben gemaakt aan het algoritme. En ze hebben iets verzonnen om de slimme AI-brillen iets minder creepy te maken. Althans, dat zeggen ze zelf. Hoe dat precies zit, dat hoor je over een minuutje of 10 in een nieuwe Kink in de Kabel. Het laatste tech, social media en gadget nieuws. Zonder Jim deze week. Die is met vakantie. Ik heb het zelf gedaan. Wat kan daar nou fout gaan, zou je denken. Dat komt vast helemaal goed. Maar je hoorde het ook.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Space Shifters Play Nirvana.
0: De prijzigheid kwam zojuist voorbij. Wie of wie gaat naar Groningen?
3: Met Arnoud.
0: Dat liet me wel wat, stuur jij.
3: Ja, dat klopt.
0: Anida!
3: Dat stuurde ik.
0: Ja.
3: Ja, ja. Zeker, zeker.
0: Maar goed, dat liet me wat. De pace zit dus in de achtertuin. Dus dan kom jij uit Groningen, denk ik dan, Arnoud. Of dan niet van de buurt van.
3: Ja, ja, ik kom uit Groningen, inderdaad.
0: Ja, kijk. Maar als ik dan lees, liet me wat. Dan, ja, dat spreekt ook mijn Twentse achtergrond wel aan. Dus ik zou nu wel een gesprek met je kunnen voeren, maar dan verzand ik in het Twents. En ik wil eigenlijk nu volledig in het Gronings van jou horen wat jou zo leuk lijkt aan de P-Shifters Play Nirvana in de Oosterpoort. Ga je gang.
3: Oh mijn god, dan vraag je me wat. Nee, dat lukt me niet.
0: Tuk maar.
3: Dat lukt me niet, Michiel.
0: Ah,
3: dat
0: kun je maar.
3: Nee.
0: Ja, kom op. Verder draait hem er.
3: Ja, ik zou gewoon zeggen, voel minder.
0: Hoe?
3: Wat is het stad
0: zeggen. Het komt minder.
3: Het komt minder.
0: Ja, dat is mooi, hè. Dat heerlijk onderkoelde van het Neder-Saxische. I love it. Ja, P-Shifters Play Nirvana in de Oosterpoort in Groningen 27 december. Dat komt minminder. En Arnoud, jij hebt 2 kaarten gewonnen.
3: Helemaal te gek, natuurlijk. Helemaal te gek.

0: ACDC en You Shook Me All Night Long. 7:07. Goedemorgen.
1: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op dinsdag 1 september. Begin van de meteorologische herfst. Dus mocht je zin hebben in kruidnoten, pompoenen en andere aanverwante zaken, hoef je je niet langer heel erg te schamen. Ga je goddelijke gang. The Last Dinner Party hoor je over 2 minuten. Maar eerst tijd voor het laatste tech, social media en gadget news.
2: Kink in de kabel.
0: Dinsdagochtend, tijd voor het laatste tech, social media en gadget nieuws. Kink in de kabel, normaal gesproken met Jim, die is met vakantie. Daarom Michiel hier.
3: Welkom Michiel.
0: Ja. Met vandaag nieuws over geen AI in GTA 6. De slimme bril van Meta wordt hopelijk iets veiliger. En ook over Meta gesproken, die mogen flink in de buidel tasten. Ze hebben namelijk in de Verenigde Staten een schikking getroffen in rechtszaken, waarin wordt gesteld dat het bedrijf achter Instagram en Facebook, dat die de platforms bewust zo hebben ontworpen dat jongeren er maar moeilijk van af kunnen blijven. Het kan Meta uiteindelijk miljarden dollars kosten. Daarnaast moeten er maatregelen komen om jonge gebruikers beter te beschermen, zoals strengere leeftijdscontroles en beperkingen op hoeveel tijd tieners op de platforms kunnen doorbrengen. Dat was best pijnlijk voor een bedrijf dat jarenlang juist alles heeft geoptimaliseerd om je zo lang mogelijk te laten kijken, klikken en scrollen. Jarenlang wist het algoritme je aandacht heel goed vast te houden. Inmiddels weten advocaten ook de aandacht heel goed te krijgen van Facebook zelf. En dan over Meta gesproken. De slimme brillen van Meta kunnen foto's en video's maken met een ingebouwde camera. En als je dat doet, als je begint met filmen, dan gaat er normaal gesproken een klein lampje branden, zodat mensen in de omgeving weten dat ze mogelijk worden opgenomen. Alleen bleek dat lampje vrij makkelijk af te dekken met een stukje tape bijvoorbeeld. Daarmee veranderde een hippe AI-bril ineens in een behoorlijk onopvallende verborgen camera. Meta grijpt daarom in om te voorkomen dat gebruikers het waarschuwingslampje kunnen blokkeren. Een technologisch hoogstandje met AI, camera's en slimme software bleek dus ook een verrassend ouderwets probleem te hebben. De bril is slim, nu de gebruikers nog. En terwijl vrijwel elk techbedrijf probeert om generatieve AI in alle producten te stoppen, kiest Rockstar bij het ontwikkelen van GTA 6 juist een andere route. De lang verwachte game, waar vorige week de eerste beelden van te zien waren, maakt geen gebruik van generatieve AI voor de hele wereld en content die spelers straks te zien krijgen. Opvallend, want in de game-industrie wordt volop geëxperimenteerd met AI voor stemmen, dialogen, personages en complete spelwerelden. Rockstar houdt voor een van de grootste gameproducties ooit voorlopig vast aan mensen van vlees en bloed die de wereld van GTA tot in detail gaan bouwen. Daarom duurt het wel wat langer, maar Vice City komt dus niet uit een pront rollen. Toch fijn dat je voor een wereld vol criminaliteit nog het beste kunt vertrouwen op menselijke arbeid.

0: Placebo. En het nieuws van 8:30.
1: Kink. Kink. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij Peaceshifters. Denk je dat het moeilijk is om aan kaarten te komen? Never mind. Deze week heeft de Kink Prijzigheid kaarten voor Kink Presents Peaceshifters.

0: Radio.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
14: Hé, wat doe jij nou?
13: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
15: Half negen. Kink. ANP Headlines.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en 2 gewonde agenten bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland. Hoe het met de agenten gaat is niet duidelijk. Ook niet wat de aanleiding was voor het schieten. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Het officiële dodental van de overstroming in de Himalaya is opgelopen tot boven de 1000, met veruit de meeste slachtoffers in Nepal. Nog altijd worden veel toeristen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En de 19-jarige influencer Jade Kops, die dit jaar aan kanker overleed, krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerbureaus. De 10e storm komend seizoen gaat Jade heten. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
17: Dit is even de hart van de ANWB. Het is geen hele drukke spits. Het is ook droog natuurlijk. Vooral dagelijks files veroorzaken vertraging op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 13 kilometer file. Vertraging van 25 minuten. In Friesland staat een file op de A6 vanuit Jouren naar Emmeloord tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer.

0: vandaag is het 1 september. Het is de verjaardag van Joe Troman. Joe Troman is gitarist van de band Fall Out Boy. Vandaag wordt hij 42. Hallo, sorry Joe. Sorry Joe. Maar voelt zich ook al oud, hè?
1: Ik word zo oud.
0: Zeikend. Hoor nou, hij is vandaag jarig. En daarom zometeen Fall Out Boy in Veensta verteld. En zometeen is na Phoebe Bridgers, The Clash en nu Editors, All Sparks bij Kinkel.

0: is een Lost Boys bij Kink. 9 minuten voor 9. Nog maar 9 minuten, dan begint de tweede dag van de Kink 90's Top 500. Deze hele week tijdens je werkuren de beste 500 tracks uit de jaren 90. Erik Carton heeft zometeen onder andere, blijft toch een fantastische naam, de Butthole Surfers. Ja, mensen. Ook Ash, R.E.M. en Bush hoor je zometeen onder andere voorbij komen bij Erik in de 90's Top 500. Niet 90's, maar tense, denk ik, hè? Of eindserie. Nee, ik denk tense. Is het nummer dat je nu gaat horen? Ik zei net al, Joe Troman, gitarist van Fall Out Boy, is vandaag jarig. Hij wordt 42 jaar oud en daarom Fall Out Boy in
1: Veenstra vertelt.
0: Het verhaal achter deze nummer gaat over Hiro Hamada, een piepjonge uitvinder met een uitzonderlijk talent voor technologie. Briljant, maar ook wel een beetje stuurloos. Zijn oudere broer Tadashi probeert hem daarom op een beter pad te krijgen en laat hem kennismaken met zijn vrienden op de Technische Universiteit. Gogo, Wasabi, Honey Lemon en Fred. Allemaal slimme buitenbeentjes, ieder met een eigen bijzondere uitvinding en talenten. Maar dan slaat het noodlot toe. Tadashi komt om het leven en Hiro blijft achter met verdriet, woede en vooral de vraag hoe hij zonder zijn broer verder moet. Juist in die periode krijgt hij onverwacht hulp van Baymax, de zorgrobot die Tadashi ooit bouwde om mensen beter te maken. En samen met de vriendengroep van zijn broer ontdekt Hiro dat er meer achter die tragedie zit dan hij aanvankelijk dacht. Mocht je denken, bijzonder verhaal, kom ergens bekend voor. Dit is het verhaal van de Disney-film Big Hero 6. En ik zei het al, het verhaal achter een track. Hier komt Fall Out Boy in beeld. Disney vroeg namelijk Fall Out Boy om een nummer te schrijven voor het moment waarop de groep techneuten verandert in een echt superhelden team. Hun uitvindingen worden wapens en supersuits, al gaat het tijdens de eerste tests niet allemaal vlekkeloos. Volgens zanger Patrick Stump zat de inspiratie voor het nummer vooral in Hiro's besluit om door te gaan namens zijn broer. Want wat je bereikt, bereik je lang niet altijd alleen. Soms draag je iemand met je mee en soms zijn het juist de mensen om je heen die ervoor zorgen dat je de finish haalt.

Cowboy uit Big Hero 6 en Immortals. Het is bijna 9 uur. Veel plezier zometeen met dag 2 van de Kink 90's Top 500.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
7: Wat een geld.
8: 50.000. Potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa di mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt. Er zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. De overleden influencer Jade Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Het heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daarover op sociale media. De 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. En vorige maand is een vijfde van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
2: Kink, 90's top 500. Erik Kortom.
7: Hoogste tijd om verder te gaan met die fantastische lijst. Die lijst van de allerbeste liedjes uit de 90's door jou samengesteld. De Kink 90's top 500. Inmiddels aanbeland bij nummer 395. Dit is Calm Down van Bush.
2: Alternative Rock Radio.
21: Nummer 395.

0: van Ash, staat op nummer 393. Mocht je nou gisteren de hele dag iets anders te doen hebben gehad, kan maar zo, hè. Is niet best natuurlijk, want je moet gewoon luisteren. Je moet niks, maar het mag.
1: Kink 90's Top 500.
0: Dan weet je dat we bezig zijn met de Kink 90's Top 500. Oftewel de 500 allerbeste liedjes uit de 90's. Liedjes die je nog steeds raken, liedjes die je volslagen vergeten was, liedjes die je vaker hoort, maar waar je geen genoeg van kan krijgen. Dat is waar deze lijst uit bestaat. Waar deze lijst van uit elkaar klapt. Met straks Butthole Surfers. Counting Crows, maar eerst Nowhere is Therapy.
2: Nummer 392.

0: Precies.
1: Toen het telefoonboek nog op je huisdier viel. En kon lachen om Peter Lussen.
2: Vinden voor het leven.
1: Dit is de
0: Kink 90's Top 500. Nummer 391.

0: whole servers hoorde je een pepper. Die hoor je eigenlijk, nou ja, dat zal ik vaker zeggen tijdens deze lijst. Want dit soort liedjes worden in deze lijst gekozen en hoor je eigenlijk normaal gesproken weinig. Daarom zijn ze ook zo leuk om in zo'n lijst te stoppen natuurlijk. Butthole Surfers dus en Pepper. En die staat op nummer 390. Zometeen verder met de lijst met onder andere Spin Doctors, L7 en The African Wigs.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, The Smashing Pumpkins, Oasis, Blur, R.E.M., Alanis Morissette, Foo Fighters, het decennium waarin grunge ontplofte. Stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
2: That's right, baby.
1: Yeah. Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
2: Yeah, baby.
1: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink. Kink.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Ergens zou je denken dat deze hoger staat, omdat het zo'n evergreen is eigenlijk. Uit de 90's. Spin Doctors, Two Princes, dat laat Bob ook weten. Bob zegt, deze heb ik geprobeerd te leren drummen in de 90's. Is niet gelukt. Oh, oké. Okay. Ja, waarschijnlijk dat begint. Dat is wel een lastig dingetje, ja. Spin Doctors, Two Princes, dus hoorde je op nummer 387. Snel door naar 386, die is voor L7 en Pretend We're Dead.
1: Nummer 386.

0: 383 is voor een van de grootste bands van Nederland. Schunbodem, Golden Earring en I Can't Sleep Without You in een mooie live versie. Zometeen verder met die lijst, want wat krijg je allemaal? Urban Dance Squad, Faith No More, Blur en Nirvana. Nou, wat wil je nog meer?
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Overasselt heeft de politie waarschuwingsschoten gelost. De politie is er op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht, waarbij een dode viel en 2 agenten gewond raakten. Er zijn al een paar mensen opgepakt. Zouden nog verdachten in een maïsveld zitten en dat veld is afgezet. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemuller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Ook vannacht is Oekraïne weer aangevallen door de Russen en vooral Kiev was doelwit. Vielen 12 doden en tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het is al de 6e dag op rij dat Rusland Kiev aanvalt. In het weekend werd nog een munitiedepot vlakbij de hoofdstad aangevallen. Daarbij vielen 38 doden. En maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden.
13: Kink. Top 500. Erik Kortom.
0: Met zometeen Guns N' Roses. Blur, maar eerst Territorial Pissings. Dit is Nirvana.
13: Alternative Rock Radio. Kink.

0: Op 380 staat Guns N' Roses, You Could Be Mine. Daarvoor Blur en Nirvana. En Mark stuurt mij het leukste appje nu al van de dag. Draaien jullie alleen maar 90's? Met 5 vraagtekens. Nou Mark, je luistert naar de Kink 90's Top 500 deze hele week. Dus je hebt het inderdaad goed gehoord. Alleen maar nummers uit de 90's. Met straks onder andere Radiohead nog een keertje. Want die komt heel veel langs natuurlijk. Fate No More, maar eerst lekker van Nederlandse bodem. Urban Dance Squad, this is Routine.
1: Nummer 379.

0: 500 beste tracks uit de 90s. Dit is de Kink 90s Top 500.
1: Nummer 378.

0: Dry, Radiohead op 377. Zometeen verder met de lijst met onder andere Pearl Jam, Suede en Edwin Collins.
1: Kink. Vorig jaar stonden de sterren op één lijn.
2: They are reuniting for a series of concerts.
1: Was de strijdbel begraven.
3: Brother against brother.
1: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis. Met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september.
4: Kink Alternative Rock Radio.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 Jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
12: Coco. De Lulu.
13: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
14: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders grijp je mis.
18: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
19: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: King

0: Saturday Night van Suede op 374.
1: Kink, 90's top 500.
0: Ik draaide net Tracy Bonham met Mother Mother. Ik heb nog nooit die vrouw trad op met een viool. En dat gebeurt wel vaker in de popmuziek en in de rockmuziek. Maar deze vrouw maakte er wel een spektakel van. Ik heb haar volgens mij, was het op Pinkpop? Ja, op Pinkpop gezien. En toen, dat was mishandeling van een viool. Je weet het, een viool wordt een strijkende wordt gestreken met een strijkstok met paard.

paardenhaar. Ik weet niet of je wist dat het paardenhaar was, maar het is dus paardenhaar. Tenminste, meestal geloof ik. Ja, maar paardenhaar. Zij had werkelijk geen paardenhaar meer over aan het einde van Mother Mother. Ze ramde dat ding zo hard over die viool heen dat er geen paardenhaar meer aan die strijkstok vast zat. Spectaculair om te zien, want het was het wapperde aan alle kanten. Nou, Tracy Bonham dus. Sway, hoorde je als laatste. Nu is het de hoogste tijd voor Pearl Jam en Porch. What the fuck?

0: Kink. Alternative Rock Radio.
1: Dit is de Kink 90's Top 500. Nummer 371.

0: aangekomen aan nummer 370. Tenminste, dat was 370. Dan gaan we nu door naar 369. Zometeen met onder andere This Mortal Coil, Tom Petty en de Heartbreakers en Heather Nova. Als je... ik ga even wat aan je vragen. Hou in de gaten als ik Oasis draai. Hou dat even in de gaten. Laat ik dat even gezegd hebben.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Gelderse politie heeft een groot aantal mensen opgepakt in Overasselt, maar zegt niet hoeveel. In het dorp werd vannacht iemand doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maisveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïense hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren waarvan de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de Omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Dan het weer van weer online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets. En dan bewolkt met af en toe een bui.
12: Kink. 90's top 500. Erik Kort.
0: Met zometeen Heideroosjes, This Mortal Coil, maar eerst
12: Lit Alternative Rock Radio. Kink.
14: Nummer 369.

0: Alternative Rock Radio.
1: Kink 90's Top 500. Nummer 367.
2: De bejaarde bond.

Klapvee van Heide Roosjes op nummer... Ja, 367. Poeh. Ik heb het gevonden, hoor. Ik heb hier, ik zei het al, 4 schermen met allemaal nummers... en ik ben daar niet zo goed in. Nou, ik hou er nu op om daarover te zeuren... want dat is nou eenmaal inherent aan de lijst. Want na 367 komt 366. En dat is voor Tom Petty en de Heartbreakers... in Mary Jane's Last Dance...

0: veel plantjes. Ja? Verdubbel dat aantal en je hebt een IKEA. Staat al bij. Ja?
1: Dit is de Kink 90's
2: Top 500, nummer 364.

0: Natuurlijk veel vertegenwoordigd in de lijst. De Smashing Pumpkins. Je hoorde ze met Today op nummer 364. Zometeen onder andere Iron Maiden. Zeg ik het goed, Peter? Ja, ik heb zo'n corrector thuis zitten. Tenminste, die luistert altijd naar de radio. Als ik Iron Maiden verkeerd zeg, krijg ik een appje. Iron Maiden, Alanis Morissette, Supergrass.
1: Kink. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij Peace Shifters. Denk je dat het moeilijk is om haar kaarten te kopen?

0: Kikker Boards. Check voor meer details de Kink app of kink.nl.
1: Kink Alternative Rock Radio.
0: Kink.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Café Pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Kink 90's Top 500.
1: Met zometeen Iron Maiden, Corner Shop, maar eerst Oasis.
2: Kink nummer 363.

Zij het, je hoeft er niks, verder niks voor te doen. Alleen maar je naam appen. En dat jij graag naar die pre-première van die Oasis-documentaire wil. Op 9 september in Amsterdam. Hè. Dus als je

krijg een appje van Peter dat ik het goed gedaan, jongen. Dat hoor ik. Nou ja, op je 57ste nog jonger genoemd worden, vind ik spannend. Fear of the Dark hoorde je op nummer 361 van Iron Maiden dus. Tijd voor Alanis Morissette, een Head Over Feet. I have.

0: 500 beste tracks uit de 90s.
1: Dit is de Kink 90s Top 500. Nummer 358.

0: Isabel neemt je zometeen mee verder de lijst in met onder andere Fun Loving Criminals, Depeche Mode, Alice in Chains. Nou, dat lijkt me hartstikke fijn. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Spreek je dan, hè? Hey.
1: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders grijp je mis.
19: Twaalf uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 2 agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. De politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Hakon de eed af voor het Noorse parlement. Maar zijn vrouw Mette Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. Volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker. En is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui.
19: Kink. 90's Top 500. Isabel Brinkman.
21: Hele goede dinsdagmiddag. Gezellig dat je er ook bij bent. Ik ben hier tot 3 uur en dan natuurlijk met de Kink 90's Top 500. En ik pak hem op bij nummer 356. Daar vinden we de Fun Loving Criminals met The Fun Loving Criminal.
19: Alternative Rock Radio. Kink. Kink.

0: No Doubt met Just a Girl.
1: Kink 90's Top 500.
0: Ja, en The Girls, die deden het heel erg goed in de 90's natuurlijk. Was toch wel een beetje de periode van The Girl. Of niet een beetje, het was gewoon de periode van The Girl Power. En dat liet ook zijn sporen na in de alternative rock. Er waren natuurlijk genoeg zangeressen die een opmars maakten in de rock scene. En ook natuurlijk heel veel front woman, zoals bijvoorbeeld Gwen Stefani van No Doubt. Zometeen nog zo'n voorbeeldje. Skin met Skunk & Nancy secretly in de lijst. Maar nu eerst een van mijn favoriete bands. Op nummer... Oh, die nummers, ik word er af en toe helemaal gek van. Maar goed, maakt niet uit. Depeche Mode op nummer 353. I Feel You.

0: Kink 90s Top 500.
1: Ja, in de 90s kon ik de Rolling Stones voor het eerst in mijn leven live zien. Dat vond ik toch wel een soort van must dat ik die gezien moest hebben. Dat gebeurde op 6 juli 1998 in de Amsterdam Arena. Toen deden zij een Bridges to Babylon tour. Van het gelijknamige album Bridges to Babylon. Daarvan zometeen een track in de lijst. Anybody Seen My Baby en ook Everlast onderweg en The Offspring.
0: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, The Smashing Pumpkins, Oasis, Blur, R.E.M., Alanis Morissette, Foo Fighters. Het decennium waarin grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
2: That's right, baby.
0: Yeah. Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
3: Yeah, baby.
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink. Kink.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: King.

0: Kink 90s Top 500.
1: Ja, crossover, dat was wel een dingetje in de 90s. Men wilde niet meer in hokjes zitten, men vond dat van alles alle kanten op mocht gaan. Dus hip-hop kon met rock, elektronica kon met rock. En de volgende band is daar echt wel een heel goed voorbeeld van. Officieel geen rockmuziek, maar een elektronische dance act. Ook een pionier van de big beat. Maar ze gebruiken natuurlijk wel heel veel agressieve elementen uit de rock, punk en industrial. Bovendien treden ze ook op met allerlei live instrumenten en rock-invloeden. Dus ze passen ook op deze zender, Alternative Rock. En jullie hebben erop gekozen. Jullie hebben erop gekozen. Dat klinkt echt voor geen meter. Jij hebt hier onder andere op gestemd. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Breathe van The Prodigy op nummer 347.

0: Kink 90's Top 500.
1: The Verve staat 4 keer genoteerd in deze lijst. Zometeen hoor je ze met Lucky Man op nummer 342. Ook Liquido onderweg en Granddaddy.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er viel een dode en 2 agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beelden is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en 100.000 euro boete betaalt. Het XTC-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn tbs-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en 2 jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. En naar het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp en van daaruit sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui.
0: Kink, 90's Top 500. Isabel Brinkman.
1: aangekomen bij nummer 343. Daar treffen we Liquido met die hele aanstekelijke Narcotic. Alternative Rock Radio. Kink.

zei het net al, de 90s was toch wel de tijd van de girl power, the women in rock. Zometeen daar weer een goed voorbeeld van. Shirley Manson, ze werd vorige week 60. De frontwoman van Garbage. Je hoort ze zometeen met Queer na de Red Hot Chili Peppers. Around the World op nummer 330.

0: Lekker. Korn met Got The Life op nummer 338.
1: Kink 90's Top 500.
0: En ik kan je alvast vertellen dat dat niet de laatste keer is dat je Korn in deze lijst gaat horen. En ik kan je ook vertellen dat je zometeen hier gaat horen muziek van The Cranberries, Pearl Jam en van U2.
2: Kink. Vorig jaar stonden de sterren op één lijn.
3: They are reuniting for a series of concerts.
2: Was de strijdbel begraven.
4: Brother against brother.
2: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september.
5: Kink Alternative Rock Radio.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
10: Koeko.
11: Telulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Sportlife. King. Dit is een station van Radiohead. Kooks. En de King 90s Top 500.
15: Met op 337 U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.

To My Family van The Cranberries. En de volgende track, op nummer 334, is ook een ode aan een familielid. Aan zijn eerste vrouw, Jennifer Youngblood. De eerste vrouw van Dave Grohl. U weet wel, die van de Foo Fighters die in 1995 hun debuutalbum uitbrachten. En daarvan was dit de vierde single, Big Me.

0: Pink, 90s, top 500.
1: Nummer 331.

0: Kink 90's Top 500.
1: Ja, lijst door jou samengesteld. En het leuke daaraan onder andere is dat je dan ook weer tracks tegenkomt die je niet zo snel meer zou horen. Bijvoorbeeld Motorcycle met Hey Jane en Pavement Cut Your Hair komen er zo meteen aan.

0: Lever je vuurwerk in. .nl.
1: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuwen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij viel een dode en raakte 2 agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegde het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad

0: kickbokser Badr Hari. Dat zegt een advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. En net als in ons land was het ook in België de warmste zomer ooit gemeten. Het was er gemiddeld 20,3 graden. Dat is 0,4 graad warmer dan het vorige record, 2018. Ook had België te maken met de grootste natuurbrand ooit in het land. Die woedde vorige maand op de Hoge Venen in de Ardennen. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui.
1: Kink. 90's Top 500. Isabel Brinkman.
2: Door met nummer 330. Dat is Pavement en Cut Your

0: Kink 90's Top 500.
1: Op 9 september dan vindt er een exclusieve voorvertoning plaats van de documentaire van Oasis Don't Look Back in Anger. En als je daar naartoe wil, dan kan dat. Jazeker, als jij een track hoort van Oasis hier op Kink, stuur ons dan een appje waarom dat je daar heel graag naartoe zou willen. Op die pre-première eigenlijk op 9 september in Amsterdam. En als je dan geluk hebt, dan krijg je bericht van ons en kan je daar naartoe. Ik moet er wel even bij zeggen, als je naar het Friesland of Groningen komt, hou even rekening met de tijd, want het is dus in Amsterdam en het is ook vrij vroeg in de avond. Dus dan heb je wel even je tijd nodig. Appen dus zodra je Oasis hoort. Wat je nu gaat horen is de nummer 327. Daar treffen we Muse met Sunburn.

0: Oasis met die track waar ik nooit de titel van uit kan spreken.
1: Kink 90's Top 500.
0: Zometeen de rivalen van Oasis. Blur. Verder heb ik ook nog Nirvana voor je. Radiohead en Kula Shaker. Hoe bedoel je lekker 90's?
1: Kink. Kink. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij Peaceshifters. Denk je dat het moeilijk is om aan kaarten te komen? Never mind. Deze week heeft de Kink Prijzigheid kaarten voor Kink Presents Peaceshifters Play Nirvana in de Oosterpoort. Check voor meer details de Kink app of kink.nl.
2: Kink Alternative Rock Radio.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste drie maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 30%.

0: Kink 90s Top 500.
1: Ja, ik heb het geluk gehad dat ik de 90s behoorlijk bewust heb meegemaakt. Ik heb ze beleefd, doorleefd op alle mogelijke manieren. En ik heb er ook heel veel goede herinneringen aan. Zo kwam er meteen een herinnering naar boven bij het zien van de volgende track op nummer 320, Live met All Over You. Ik ben in 1999 ooit naar een concert geweest van Live in Paradiso. Nou, dat was op zich was dat echt een waanzinnig concert. Alleen misschien was het iets te waanzinnig en hadden ze iets te veel mensen binnengelaten. Het was ook heel erg warm die dag, maar ik kan me ook nog herinneren dat het was net alsof we in een zwembad zaten. Vocht kwam van de muren af, het stroomde overal van het plafond af. Zo heet was het daar. Dus ja, het was niet echt lekker fris, maar ik heb wel hele goede herinneringen aan dat concert dus van Live. All Over You hoor je nu op nummer 320.

0: Kink.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
2: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben geprotesteerd in de Hofvijver in Den Haag, melden meerdere media. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in het water. En op één daarvan stond geen cent naar Tata Steel. En ook werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is een subsidie om het bedrijf groener te maken. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette-Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Haakon voor te zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. En vanavond is het droog, morgen wisselend bewolkt.
4: Kink, 90's top 500.
6: Het is het ultieme back-to-school gevoel, maar dan niet met het gevoel van rekenen of geschiedenis of aardrijkskunde. Maar alleen met het gevoel van met je vrienden op het schoolplein tegen een bal aantrappen of knikkeren. Dit is de 90's Top 500 op Kink. Zometeen hoor je Björk op 316. Eerst DC Talk en Jesus Freak op 317.
4: Alternative Rock Radio. Kink.
7: Hey Stefan, moordgozer.

0: Het schijnt dat U2 dit advies een tijdje heeft proberen op te volgen. Maar dat vond de gitarist van de band niet zo'n goed idee. Living on the Edge van Aerosmith staat op 315 in de Kink 90's Top 500. Mijn naam is Stefan, met de muziek waarvan je vroeger de lyrics in je schoolagenda schreef. Terwijl je uit alle macht probeerde niet in slaap te vallen bij die saaie verhalen van je docent biologie. Weezer hoor je zo meteen bijvoorbeeld. Eerst de Verve Pipe.
1: Nummer 314.
0: Daar staat Freshman in de Kink 90's Top 500.

in de Kink 90's Top 500 op 312. Zometeen in die lijst ook een liedje wat perfect past bij het weer van de afgelopen dagen. Welk liedje dat is, hoor je zometeen, net als Placebo.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbelfris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

het nou nog gaat sneeuwen vandaag, dan klopt deze perfect. Four Seasons in One Day, Crowded House. Ik liep vanmorgen met mijn zonnebril op mijn neus en mijn paraplu in mijn handen richting de King Studio. Maar goed, het is ook september inmiddels. De Kink 90's Top 500. We zijn op 308 inmiddels. De fashion trend van deze herfst. De tussenjas van Suede. Dit is Animal Nitrate.

90s. Toen je nog het internet pas op kon als iemand klaar was met bellen. En zag dat Ajax kon voetballen. Dit is de Kink 90s Top 500.

0: de stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokie chips per zak maar €1,39.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijksten volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij viel een dode en raakten 2 agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. Het lijkt erop dat er een aanslag is gepleegd op een transformatorstation in het oosten van Duitsland. Stroomkabels zijn beschadigd en er zijn explosieven gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Volgens een plaatselijke krant leken het zelfgemaakte raketten. Er was een tijdje geen stroom in het gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog en morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Daarom een half uur vertraging op de A15 naar Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. Na 20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorinchem. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd levert dat 6 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechter rijstrook is dicht.
10: Kink, 90's top 500, Stefan Koren.
15: De kans is aanwezig dat je vroeger op de middelbare school zo'n rugzak had met buttons of patches van je favoriete bands. Of dat je zelf met een watervaste stift ging kalken zodat iedereen zag dat jij fan was van, nou ja, bijvoorbeeld de Bloodhound Gang, die hoor je zo meteen. Na de Jayhawks en Take Me With You op 304.
10: Alternative Rock Radio. Kink.

in de King 90's Top 500 met zometeen Novastar en met zometeen iets heel tofs. Deze week maak je namelijk kans op tickets voor de allerlaatste show van Paceshifters Play Nirvana. Dat doen ze op 27 december in de Oosterpoort in Groningen. Ik heb het zelf afgelopen jaar zien gebeuren op Douwpop. Dat was te gek. Hoor je de prijzigheid? Laat het dan weten via de King-app. Dan ben je er misschien wel bij. Nu Rage Against the Machine. Know Your Enemy.

Justin zit er bovenop, hoor. Wie zegt via de kink, heb ik twijfel niet aan jullie kunde. Maar ik heb toch even opgezocht of Wrong inderdaad wel in de 90s was. Dat was het, 1999. Gelukkig, anders hadden we toch Wrong geweest. Nou, laat maar. Novastar in de King 90s Top 500 staat op plekje 300. Zometeen ook

0: Millennium en Grunge ontplofte. Britpop stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
0: Yeah. Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink. Kink.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Half 5. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De politie roept iedereen in Overasselt en omgeving op om binnen te blijven. Vannacht was er een schietpartij waarbij een dode viel. En een politiemacht is nog steeds bezig met een klopjacht op de daders. Het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid valt niet overal goed. Het is niet genoeg, zeggen pro-leider Klaver en vakbonden CNV en FNV. Die gaan dan ook gewoon door met staken. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist tegen de man die in het Drentse Wijteveen 2 mensen vermoordde. Richard K. doodde dik 2 jaar geleden een echtpaar na een lange ruzie over een huis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je een uur vertraging. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ruim een half uur vertraging op de A15 verderop richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doet er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A27 bij Utrecht in de richting van Gorkum, tussen Bulthoven en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. Dan in Friesland is er een ongeluk gebeurd op de A32 van Leeuwarden naar Meppel tussen Heerenveen en Ter Itzart. Doe je er 20 minuten langer over.

0: Feathers, I'll Stick Around in de Kink 90's Top 500.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Space Shifters Play Nirvana.
0: Het is zo vet om deze gasten live aan het werk te zien met al die fantastische muziek van Nirvana. 27 december, dat doen ze het de laatste keertje in de Oosterpoort in Groningen. Sander, jij wil ze heel graag zien, hè?
2: Ik ben vorig jaar die kaarten misgelopen. Ik wou zo graag heen. En toen opgedrommeld kaarten willen bestellen, toen waren ze uitgekocht. En ik moet dat weer zien. Ik heb ze de Zwarte Cross gezien. Ze zijn helemaal fantastisch.
0: Ja, het is te gek hoe zij Nirvana inderdaad weer op het podium brengen. En jij bent erbij, 27 december. Jij gaat Pace Shifters Play Nirvana zien.
2: Kikker, dankjewel.

0: Toen je nog per ongeluk een faxnummer belde. Gigantische klodders gel in je haar deed.
1: Hallo papa's, hoort u de prille en schelle geluiden?
0: Dit is de Kink 90's Top 500.
2: Nummer 295.

Tori Amos in de King 90's Top 500. Altijd extra goed je best doen op de articulatie van haar achternaam. Crucify hoorde je op 294. En ik hoor de schoolbel. Dat betekent dat het ultieme back-to-school gevoel voor vandaag eventjes klaar is. De King 90's Top 500 gaat op pauze. Qua huiswerk morgenochtend, meneer Corton. Die begint de les om 9 uur met The Show Must Go On van Queen. Dus leer die tekst wat uit je hoofd. Dan kun je morgenochtend heel hard meezingen. Terug naar het hier en nu, waar ik iets heel tofs voor je heb. Want, zojuist bekendgemaakt, 17 juni 2027... komt Hayley Williams naar AFAS Live voor een King Presents show. En ik kan er lang of kort over zijn. Maar ik heb de eerste 2 tickets hier voor je liggen. Die kunnen van jou zijn. Als je even laat weten via de King-app dat je die wil hebben, heb je een minuutje of 10 voor.

0: doodaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kink. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
11: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend over Asselt in. Na het schietincident zijn ze gevlucht. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. De honderden boeren die morgen naar het provinciehuis in Leeuwarden gaan krijgen koffie en koeken, zegt de commissaris van de Koning. Die zegt er meteen bij dat hij de boeren niet hun zin kan geven. Boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet, maar de provincie kan die plannen niet zomaar negeren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West, 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam, voor het Terbrechtseplein, heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga, 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os, 3 kwartier extra tussen Eckerswei en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen, 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech.
14: Ja, tuurlijk. Weer een typische dinsdagavondspits.
15: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
0: Als je iets voor het laatst doet, dan weet je dat op dat moment zelf vaak niet.
16: Filosofie, de oplossing voor elke file. King, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je de Gaslight Anthem. Na Green Day, Wake Me Up, When September Ends. King.

0: Kink, waar ik net aan je vertelde dat Hayley Williams naar Nederland komt. 17 juni in Avals Live van Kink Presents Show. En Hanneke, jij was de datum van de ticketverkoop al in je agenda aan het zetten, hè?
1: Ja, ik was hem in mijn agenda aan het zetten.
0: Ja, jij dacht Hayley Williams komt naar Nederland naar Avals Live. Die ticketverkoop, het maakt niet uit waar ik dan ben. Ik moet daarin zitten.
1: Ja.
0: Was je heel erg aan het verheugen om in die wachtrij te staan en dat blauwe scherm te zien en te wachten in de hoop dat je dan hopelijk misschien bij die mensen zit die erheen kunnen?
1: Nou ja, niet echt.
0: Niet echt? Dan gaan we die gewoon overslaan. Want Hanneke, de eerste twee tickets voor Kink Presents Hayley Williams 17 juni 2027 in Avals Live. Ze zijn voor jou.
1: Oh, super.

0: Editors and the Rush. Kom met me mee. Volg mij. Want ik wil je een plek laten zien.
1: Bovenop de heuvel staat een oude villa. Daarbinnen is een kamer met een oude kast. Waar niks geks mee aan de hand lijkt. Tot je de deuren opent. Want dan kom je terecht in de wondere wereld van de Bandshirts. Welkom in het Bandshirt Paradijs.
0: Voorzichtig, dan kruipen we samen door die oude kast. Je moet niet te vroeg opstaan, want dan bestaat de kans dat je je hoofd stoot. Dus pas echt als je gras onder je handen voelt, dan kun je omhoog komen. En als je dat dan eenmaal doet, dan zul je zien. Ja, dit is mooi. Dit is toch een schitterende plek. Dit uitzicht gaat nooit vervelen. Dat glooiende groene heuvellandschap. Het sprankelende blauwe meer. Dit is het. Dit is het Bandshirt Paradijs. En als je heel even twee tellen met me meekomt, hier deze lift in. Dan zul je zien dat we heel snel mee worden genomen naar boven. Want op 2600 meter torent er een prachtige berg boven dat landschap uit. En in de eeuwige sneeuw die daar ligt, kunnen we het misschien wel zien. Want ja, kijk daar. Daar zie je hem, daar beneden. Dat zwart-blauwe stipje. Dat is het Nirvana-shirt van medekinker Tiago. Ja, die kreeg hij in de 90's, vertelde hij vorige week, bij de limited box set van Nevermind, het album. En toen heeft hij besloten, dit shirt is zo zeldzaam, die bewaar ik zo goed mogelijk. Dan kan ik hem aan mijn kinderen geven later. Vandaar ook dat we hem los hebben gelaten in de eeuwige sneeuw. Dan blijft hij net even wat beter vers. Mooi, hè? Zullen we weer terug naar beneden? Want ik kan me heel goed voorstellen dat jij ook een bandshirt hebt dat vereeuwigd moet worden. Je favoriete bandshirt. Eentje die je nooit weg zal gooien. Hoeveel gaten er ook in zitten. Dat shirt verdient een plekje in het Bandshirt Paradijs. Vind je niet?
1: Welkom in het Bandshirt Paradijs.
0: Dus stuur jouw favoriete shirt via de Kink-app. Doe er een fotootje bij. Dan geven we hem namelijk een plekje in dit Walhalla in het Bandshirt Paradijs. Zometeen Honey I'm Home. Eerst Kaiser Chiefs. Dit is Ruby.

Jasper Space Mountain, zo heet het liedje van Honey I'm Home. Wat is jouw favoriete bandshirt? Die vraag stelde ik je net en ik zie een foto binnenkomen van medekinker Erika. Met haar bandshirt aan in, nou laten we het de natuurlijke habitat van het bandshirt noemen. En dan zijn ze toch het mooiste. Bandshirts in de natuurlijke habitat. Hoe dat zit, dat legt ze je zo zelf uit. En je hoort ook Fontaine's DC.

0: stonden de sterren op één lijn.
1: They are reuniting for a series of concerts.
0: Was de strijdbel begraven.
2: Brother against brother.
0: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september.
3: Kink Alternative Rock Radio.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
7: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: 17:30. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Sinds het dodelijke schietincident vannacht in Overasselt heeft de politie 34 mensen opgepakt. En dat gebeurde niet alleen in Overasselt, maar ook op twee snelwegen en bij het station in Nijmegen. De mensen die nu vastzitten zijn niet alleen Nederlanders, er zitten ook Fransen en Belgen bij. Het was een internationale groep, zegt het OM. Waarom een groep gewapende mannen vannacht naar Overasselt ging, kan het OM niet zeggen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. Oranjes hebben nauwe banden met de Noorse koninklijke familie. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral veel vertraging op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek 1/2 uur extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. King.

0: Fontaine's DC en Starburster.
1: Welkom in het bandshirtparadijs.
0: De plek waar alle mooie bandshirts samenkomen. Jouw favoriet kan hier ook een plekje krijgen, hè, als je het laat weten via de Kink app. En Erika, hoe lang heb jij dit shirt al?
2: Nou, ik heb ze gekocht bij een concert van de Koeks in Amsterdam. Ja, en wanneer was dat ook alweer? Ik denk 5 jaar geleden, 4 jaar geleden.
0: 4, 5 jaar geleden. En nou ja, je stuurt een foto van jezelf bij de Koeks in jouw shirt van de Koeks.
2: Ja, klopt. Ja, dat was niet zo lang geleden.
0: Nee, dus is het dan zo dat deze, want het is een shirt. Ja, vertel zelf even hoe die eruit ziet.
2: Ja, het is ik was dus in Amsterdam bij de Koeks en dat is een hele leuke shirt waar allemaal songteksten op staan van hun. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk al bijna heel veel nummers van hun staat het refrein of een quote uit songteksten. Dus het is altijd wel leuk. Ik zie mensen ook altijd een beetje lezen als ik hem aan heb.
0: Ja.
2: En ik ging dus naar Nirvana Tuinfeest. Mm-hmm. Omdat de Koeks daar kwamen. En toen denk ik, ja, dan moet het shirt natuurlijk weer aan.
0: Ja, en is het dan ook zo'n shirt dat altijd gewoon standaard in je tas zit op het moment dat je naar een concert gaat of naar een festival?
2: Ja, dus deze vind ik wel echt heel leuk. Want ik moet zeggen, heel veel bandshirts zijn soms toch een beetje saai. Mm-hmm. Ik was eigenlijk heel erg blij dat de Koek zo'n origineel bandshirt te koop had. Dus ik dacht, die moet ik hebben.
0: Ja, ken je de teksten inmiddels uit je hoofd die erop staan?
2: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik van sommigen nog steeds niet weet dat ik weet ze wel.
0: Ja, toch de volgende keer dan, want de foto waar je op staat is ook redelijk vooraan. De volgende keer toch even de frontman aanspreken.
2: Ja, oh ja. Ja, ja. Nou, misschien
3: dat
2: even
3: afkeken, ja.
2: Je weet het niet.
0: Het is een prachtig bandshirt. We laten hem los in het bandshirtparadijs. Daar blijft hij vereeuwigd. En ik ga de Koeks voor je draaien.
2: Ah, dank je.
1: Welkom in het bandshirtparadijs.

0: Van Halen, Running with the Devil. En dit kan iets heel goed betekenen, dit kan iets heel slechts betekenen. Als tijdens je programma de programmadirecteur binnenkomt lopen.
1: Vorige keer kondigde ik Weezer aan.
0: Ja, daarom, ik weet niet meer. Heb ik iets verkeerd gedaan?
1: Ja, maar daar kom ik niet voor.
0: Nee, lieve Stefan.
2: Lieve Michiel, ja.
1: We zijn bezig met de Kink 90's Top 500, dat weet je. Want dat doe je elke dag ook met verven, moet gezegd worden.
0: Nou, dankjewel.
1: Wat weer gelijk zou kunnen wijzen op de Verve, maar dat is het niet. Wat we ook hebben geleerd de afgelopen week... en mensen die ons volgen op Instagram bijvoorbeeld kunnen zien...
0: Ja.
1: Is
0: ja.
1: Dat jij in de 90's... Ja.
0: Nou ja, het is niet dat ik... Wat mensen zeggen dan ook, ken je wel muziek uit de 90's? Tuurlijk.
1: Ja, als in.
0: Tuurlijk ken ik muziek uit de 90's. Maar ik heb de 90's niet bewust meegemaakt.
1: Nee.
0: Ik was 2 toen ze afgelopen waren. Dus ik heb echt mijn luiers vol staan schijten en mijn ouders wakker gehuild. Dat is wat ik gedaan heb.
1: Nou ja, kijk, dat je de muziek kent, dat is logisch. Anders zou je hier niet werken. En er zijn de klassiekers die gaan nog steeds mee. Dat weten we wel. Maar heel veel van die popcultuur dingen uit de jaren 90. Ik vind dat je mist gewoon iets als je dat niet hebt ondergaan. En ik hoorde jou van de week zeggen, en daar vielen echt de tanden vanuit mijn bek. Ben je al zo oud? Dat ik dacht, dat kan niet waar zijn.
0: Wat heb ik in godsnaam gezegd?
1: Dat jij nog nooit Fight Club hebt gezien.
0: Oh, nee, heb ik niet gezien, die film, toch?
1: Nou snap ik dat de mensen in je omgeving er ook niet over kunnen praten, want you don't talk about Fight Club.
0: Dat is het enige wat ik weet van Fight Club. You don't talk about Fight Club. Dat is het enige wat ik weet.
1: Ja, nou, je moet nablijven vandaag.
0: Ik heb
1: popcorn voor je meegenomen.
0: Oh, ga ik nu film kijken?
1: Jij gaat zo meteen naar je programma niet in huis, maar kijk eens, komt-ie.
0: Ja, lekker. Oh, maar dit is met salted caramel, die is lekker.
1: Is goed, hè?
0: Is goed.
1: Ik heb in de Live Bunker een bioscoopopstelling. Je kunt de film kijken.
0: Ja.
1: Jij gaat vanavond Fight Club kijken.
0: Wat leuk.
1: Ja, heel leuk. Want ik ben ook vooral... Ja, kijk, ik kan en ga niks spoilen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij na afloop van die film... hoe je dan mentaal aan elkaar steekt.
0: Maar moet ik daar dan ook verslag van doen terwijl ik aan het kijken
1: zeker
0: ben?
1: Wel. Is dat jij zit ook deels op online. Is dit te fixen?
0: Dit moet te fixen zijn.
1: Maar hoe gaan we dat doen?
0: Een cameraatje neerzetten. En af en toe met een audio-appje naar Mick sturen zo meteen, denk ik.
1: Ja, leuk.
0: Ik ga mijn best doen. Mick, lukt dat?
3: Mick? Denk ik wel.
0: Oké, gaan we dat regelen. Dan loop ik met jou mee naar de bioscoop.
1: Nu in de bioscoop.
0: Dan spreek ik je niet morgen meer weer, maar zometeen weer. Zometeen Mick Hummel.
4: Plopper de plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Kink. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
16: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Het gebeurde niet alleen in Over Asselt, maar ook op 2 snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die over Asselt introkken hoorden bij een internationale groep. Want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Over Asselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. En dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt, staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. Het koningspaar gaat volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo, waar Nooren afscheid van hem kunnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
16: Kink.
18: Het is begonnen, dus openen we de Kink Spitstroke. En dan draai ik zo meteen een track met extra veel energie, zodat je lekker aan die dinsdagavond kan beginnen. Suggesties zijn welkom. Stuur een berichtje in de Kink-app voor een track op de Spitstroke. Hoor je zo meteen eerst Phoebe Bridgers en nu Pearl Jam Alive. Kink.

0: Heerlijk wegdromen bij de nieuwste van Phoebe Bridgers, Lost Boys, hoor je bij Kink in de avondshow.
1: Kink Spitstrook.
0: En de dinsdagavond is begonnen, dus is de Kink Spitstrook ook geopend voor een track met extra energie om de avond goed mee te beginnen. Suggesties komen binnen via de Kink. Walter die dacht aan iets van de Pixies voor de vluchtstrook. Daphne die zegt Rammstein, want ik heb een helse dag sinds 6:30 wakker en nog steeds geen pauze gehad. Nou ja, sterkte nog met het werken dan. Rammstein gaat sowieso vanavond nog wel voorbij komen, dat kan ik je dan wel beloven. Maar voor de spitstrook ben ik is mijn oog gevallen op het berichtje van Mark. En dat komt omdat hij mij ook wel direct op mijn muzieksmaak aanspreekt. Hij zegt, jij bent ook van de poppunk, toch? Kun je in die spitstrook niet lekker iets van Blink of Sum gooien? Ja, zeker Mark, ik ben ook van de poppunk. Dus ik heb deze gekozen, Fat Lip van Sum 41.
1: Kink Spitstrook.

ik dacht deze week, als Jimmy dan niet is, moet het toch ook wel een soort van goedmakertje om het Jimmy-gehalte in de avondshow van King toch een beetje hoog te houden. Geen Jim Voorwald, wel Jimi Hendrix, Voodoo Child, Slight Return hoorde je. In de avondshow van deze dinsdag 1 september dus. Hallo met Mick, vanavond moet je met mij doen en ook met Nirvana. Zij zijn de King Icons in de King Icon Essentials. Gisteren werd Come As You Are de beste meezinger. Vanavond gaan we op zoek in de King Icon Essentials naar het meest ondergewaardeerde nummer van Nirvana, later vanavond. Daily Drop heb ik voor je. Dat is nieuwe muziek uit Oakland, California. Van een band waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt, maar dat is zometeen rond 7:45 ongeveer. Ja, en Stefan werd net dus door Michiel de uitzending uitgeplukt. Omdat hij in het kader van de 90s Top 500 die je deze week hoort, nog nooit een classic 90s film gezien heeft waar iedereen toch wel... Ja, die eigenlijk iedereen gezien moet hebben. Fight Club. Hij is volgens mij nu nog even wat aan het eten, maar daarna gaat hij dadelijk hier in de live bunker die film kijken, omdat dat gewoon moet en dat je dat niet mag missen. En hij zal ook updates geven in dit programma. Dus mocht je je afvragen wat zijn eerste indruk is van die iconische Fight Club film, dat ga je dan ook allemaal vanavond horen. En heel veel fijne muziek, ook uit de 90s bijvoorbeeld. Dat zometeen in de vorm van Stone Temple Pilots. En eerst hoor je Tame Impala bij Kink. The less I know, the better.

0: Stone Temple Pilots en Plush bij King Alternative Rock Radio. Wij zullen meteen nog heel veel meer fijne muziek krijgen. Zoals bijvoorbeeld de nieuwste van Florence Road. Die heeft net als Violet Grohl opeens een songtitel wat eigenlijk een reeks getallen is. In dit geval zijn het de getallen 7, 5, 6 en 3. Alanis Morissette hoor je ook zometeen en Red Hot Chili Peppers.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, The Smashing Pumpkins, Oasis, Blur, R.E.M., Alanis Morissette, Foo Fighters, Decennium waarin grunge ontplofte. Stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
2: That's right, baby. Yeah.
1: Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
3: Yeah, baby.
1: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink. Kink.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
9: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met financial lease.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
17: Coco.
18: Tululu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659.
19: Mediamarkt. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife.
15: Sportlife.
14: Sportlife.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: King. Dit is het station van Oasis.
0: De nieuwste Florence Road, zometeen ook Alanis Morissette. En dit is Californication van de Peppers.

Alanis Morissette en You Oughta Know. Nou, in het kader van You Oughta Know, een paar dingen die je wel moet weten over Kink. Die vind je ook trouwens, dat geldt voor alles wat je moet weten over Kink, in de Kink-app en op kink.nl. Daar blijf je altijd een beetje op de hoogte. Volg ons ook zeker op de socials, bijvoorbeeld @kink.nl op Instagram, Facebook, TikTok. You Oughta Know dat er deze week de Kink 90s Top 500 overdag is. Tussen 9 en 5 met de beste muziek uit de 90s. Daar zal Alanis ook een aantal keer in staan. You Oughta Know dat er van alles te winnen is deze week bij Kink. Face of the Splay Nirvana in de Oosterpoort bijvoorbeeld, als je de Kink prijzigheid hoort. En ook tickets voor een exclusieve preview van de Oasis-documentaire in Amsterdam. Als je track van Oasis in die Kink 90s Top 500 hoort, maak je daar kans op. En You Oughta Know dat er vandaag een hele toffe nieuwe Kink Presents show is aangekondigd. Stefan had net die bekendmaking in zijn programma. Kink Presents Hayley Williams. De Hayley Williams Show, dat is haar tour. Die komt ook naar de UK en Europe. En op 17 juni 2027 staat zij daarmee in AFAS Live. Alles wat je ought to know staat dus in de Kink app en op kink.nl. Blijf je altijd op de hoogte van wat er speelt. Muse, hoor je zometeen na Vampire Weekend. Dit is

0: Muse en Cryogen. En ik blijf toch echt elke keer weer... We draaien nu al heel lang en heel vaak. En we hebben nu al echt ook al heel veel gehoord. Maar ik blijf die lyric toch geniaal vinden. Cryogen, I will never cry again. Applausje voor Muse. Als je nadenkt over de vetste collabs van de afgelopen jaren... artiesten die samenwerken, die samen liedjes maken... dan denk ik dat die je zo meteen gaat horen bij King... dat die wel naar boven komt als je daarover gaat nadenken. Van Churches en Robert Smith, die hoor je zo. En ook muziek van Linkin Park komt eraan.
1: King. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat... Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido... voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn...
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid... biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de 4e besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. 2 mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt... na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op 2 snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord... en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig... en Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
10: Kink, Alternative Rock Radio. Nick
0: Hamel. How Not to Drown van Robert Smith and Churches hoor je na Linkin Park. Dit is NAM.

Kink met Churches en Robert Smith. Een van de vetste collab samenwerkingen van de afgelopen jaren, toch? Vind ik wel. How Not to Drown hoorde je in de avondshow van Kink. Deze week zonder Jim Vold. Die heeft even een weekje vrij. Dat is wel lekker, dat is wel fijn. Mocht je afvragen wie zit er dan op vrijdagmiddag met Isabel? Dat is Larissa Posma. Is misschien ook al wel goed om te weten. Ik ben heel benieuwd naar dat duo in de finale van de Kink 90's Top 500. Maar in de avondshow tussen 6 en 9 moet je het dan even met mij doen. Hallo, met Mick. En Stefan Koren, die zat hier net voor 6 uur met de middagshow. Die werd door Michiel de studio uitgejankt. En moest toch maar even een van de meest iconische films van de jaren 90 gaan kijken. Omdat hij die nog nooit gezien had. Dat kan natuurlijk niet. Dus hij is met een zak popcorn naar de Kink Live Bunker gestuurd. Daar zit hij, as we speak, Fight Club te kijken. Iconische 90's film. Zo meteen even kijken naar een update van Stefan al daar. Hoe hij zijn eerste indruk alvast laat weten van die iconische film. Later ga je ook nog wel een video daarvan zien op de socials van Kink. Dat zo meteen. Een update van Stefan die dus Fight Club aan het kijken is. En ook muziek van The Automatic komt eraan. Pulp ga je zo meteen horen. En dit is nieuwe muziek uit Eindhoven. Cloud Surfers, Ifs, Buts en Maybes. Bij Kink.

0: met The Automatic en Monster. Eerder vanmiddag, vlak voor zessen, kwam Michiel binnen bij Stefan Koren en nam hem mee naar de King Live Bunker, want hij moet daar toch echt even iets gaan goed maken. Hij heeft een van de meest iconische 90s films niet gezien, Fight Club. En dus zit hij, as we speak, Michiel noemde het nablijven, die film te kijken hier in de King Live Bunker. Omdat hij dan tijdens de King 90s Top 500 week toch een beetje zijn 90s kennis moet bijspijkeren. Iconische film. Het enige wat hij er al wel van wist was We Don't Talk About Fight Club. Nou, ik ga dat nog even doen. En ik heb een update binnen van Stefan vanuit de Live Bunker, die daar dus naar die film zit te kijken voor het eerst in zijn leven.
1: Oké, dus ik zit nu op ongeveer een derde van de film. En ik heb geen idee waar ik naar zit te kijken, to be fair. Ik snap niet precies waar het verhaal over gaat, maar het is heel intriguing. En er zitten dingetjes in dat ik denk, hè, wat was dat? En hoe zit daar? En dus ik heb het idee dat ik op het verkeerde been gezet word, maar ik weet nog niet hoe. Dus ik ga snel doorkijken.
0: Ja, precies. Hij heeft wel het idee dat er iets gaat gebeuren, maar de twist van Fight Club, die ziet hij nog niet aankomen, denk ik. En nou ja, daar zal ik ook verder niks over spoilen, want we don't talk about Fight Club. Later vanavond waarschijnlijk wel een volgende update van Stefan daar in de Live Bunker, die naar Fight Club zit te kijken in het kader van de 90s Top 500 deze week bij Kink. En zo meteen op Kink, muziek van The Clash. Eerst de nieuwste van Kingfisher, onze vrienden uit Ierland. En deze is wel echt wel heel erg mooi. Een beetje nostalgie. 3 minuten lang nostalgisch met Kingfisher. Dit is For The Boys bij Kink.

0: De Clash hoor je bij Kink. Rock the Cashbine in dit geval. En dan voor de nieuwste van Kingfisher for the Boys. Het is de avondshow van dinsdag 1 september... met zometeen muziek van The Haunted Youth, Arctic Monkeys. Daily Drop komt eraan. Dat is een artiest waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. En deze week bij Kink maak je kans op een toffe prijs van een van de grootste Kink-icons die we hebben.
1: Kink. Vorig jaar stonden de sterren op één lijn.
2: They are reuniting for a series of concerts.
1: Was de strijdbel begraven.
3: Brother against brother.
1: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Van de volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis. Met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september. Kink Alternative Rock Radio. Kink.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card. De businesscard is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.

Not the Jews. Samen met een goede vriend van hem, Max Fry. Death Wish hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Bijna tijd voor de Daily Drop. Dat is elke avond de belangrijkste release van de dag. En vanavond is dat een track van Toner. Toner is een band uit California. En het lijkt alsof het uit de 90s komt. Dat zou in de 90s top 500 kunnen staan. Maar het is toch echt nieuwe muziek. Je hoort het zo meteen als Daily Drop. Eerst even naar een berichtje van Marcel in de Kink. Die stuurde vandaag, 1 september, is het 25 jaar geleden... dat U2 het concert in Slane Castle deed. Die DVD die heb ik heel vaak bekeken. Wat mij betreft beste concert ooit. Draaiden jullie er wat van op de radio? Nou, bij deze. Dit is, als ik de tracklist goed gegoogeld heb, waar ze toen mee openden. Elevation, U2 bij Kink.

0: You too.
1: En Elevation bij King Alternative Rock Radio. Het is 19:43. Dat is altijd een beetje het tijdstip waarop je een nieuwe track gaat ontdekken bij King. Daily Drop. Belangrijkste nieuwe release van de dag. Een nummer wat je nog niet eerder gehoord hebt bij King, maar wat je niet mag missen wat ons betreft. Vanavond is het een band die je waarschijnlijk nog niet kent. De band heet Toner en ze komen uit Oakland, California. Ze maken een beetje shoegaze, grunge, indie-achtige muziek. Het klinkt heel erg 90's, dus in deze week van de King 90's Top 500 vind ik het wel een mooie Daily Drop. Vandaag officieel uitgekomen op single. We speelden hem al live op Noise Pop in San Francisco bijvoorbeeld. Daar was het publiek behoorlijk enthousiast. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Jouw feedback is welkom in een berichtje in de King App op deze Daily Drop van dinsdag 1 september 2026. Clio van Toner. Daily Drop. Daily Drop.
2: Wake up.

De Daily Drop is vanavond voor Toner. Clio hoor je voor het eerst bij Kink. En wat is jouw reactie? Hoe vind je hem? Wat voel je erbij? Vind je dat we hem vaker moeten draaien bij Kink? Jouw feedback is welkom via een berichtje in de Kink-app. Dan zet ik het zo meteen even op een rijtje. En dan kunnen we een oordeel vellen over deze Clio van Toner. De Daily Drop van deze dinsdagavond. In de tussentijd muziek van Rammstein zo meteen na Youngblood Zombie.

feedback. Jouw reacties kwamen binnen via de Kink App. En dat is wisselend positief-negatief. Suzanne bijvoorbeeld, die stuurt een berichtje. Lekker hoor, inderdaad wel die 90s grunge vibe. Ewout is minder vrolijk. Die zegt, nee, deze vind ik niks. Hoeft van mij niet nog eens. En Ivo die zegt zelfs, lekker nummer. Kink XL waard. Ivo. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we hem netjes op een 5,5-6 misschien moeten afsluiten. Niet denderend. De Daily Drop vanavond hoor je voor het eerst bij King Clio van Toner. Ja, Ivo vond hem dus King XL waard. Dat is deze zeker, want dat is deze week de King XL. De nieuwste van Queens of the Stone Age. Insignificant Other. King.

0: Deze week de Kink XL, de nieuwste van Queens of the Stone Age. Insignificant Other, hoor je bij Kink Alternative Rock Radio. Waar Stefan Koren normaal gesproken om 6 uur naar huis gaat, moest hij vandaag even nablijven en zit hij as we speak in de Kink Live Bunker Fight Club te kijken, omdat het een essentiële 90s film is die je niet mag missen. Zijn reactie daarop hoor je zo meteen weer een update van. En ook gaan we zo op zoek naar de meest ondergewaardeerde Nirvana-track in de Kink Icon Essentials. En muziek van Kyo en de Cranberries komt eraan.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl score je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!
16: Voor die

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Sportlife.
3: Sportlife.
4: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.
8: Kink. Alternative Rock Radio.
10: Een kwartiertje geleden draaide ik Zombie van Youngblood. Nou, dan ook maar die van de Cranberries.

0: Nieuwe muziek van Kyo, oud Kink XL. That's Me hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Ik zit hier in de studio op de plek van Jim, die een weekje vrij is. En elders in dit pand heb je de Kink Live Bunker, waar soms ook bands optreden. Op dit moment is dat een beetje omgetoverd tot een bioscoop, waar we Stefan Koren hebben neergezet om Fight Club te kijken. Een classic film uit de 90's. Hij had die nog niet gezien namelijk. Hij heeft de 90's ook amper bewust meegemaakt. Dus in deze 90's Top 500 week heeft Michiel Veenstra hem vanmiddag uit de uitzending getrokken. Toen hij bijna klaar was, vlak voor zessen. En in die bunker neergezet om Fight Club te gaan kijken. Hij stuurde net al een update. Dit is de tweede update van Stefan Koren. Hoe hij deze iconische film voor het eerst meemaakt, zeg maar.
1: Oké, we zijn iets over de helft. En ik denk dat ik wel een ideetje heb wat dan, zeg maar, de grote crux is van de film. Maar dat is nog een vermoeden. 98% zeker, maar nog niet dat ik daadwerkelijk zeg, oh ja, dit gaat het zijn en dit is de reden waarom mensen er niet over praten. Maar wel een leuke film.
0: We don't talk about Fight Club, dat had hij wel begrepen inderdaad. Ik denk dat hij voordat het 9 uur is nog wel een laatste update kan sturen vanuit die bunker daar waar hij Fight Club aan het kijken is. Stefan Koren. En zo meteen, over 90's gesproken, deze week centraal als Kink Icon Essential Nirvana. Op zoek zo meteen naar hun meest ondergewaardeerde track in de Kink Icon Essentials. Naar Franz Ferdinand. Dit is Ulysses bij Kink.

0: Alternative Rock Radio met Frans Ferdinand en Ulysses. Elke week in deze avondshow een kink icon centraal in de spotlight.
1: Kink Icon Essentials. Nirvana.
0: Elke avond een track van die band en dan in een bepaalde categorie. En deze week, omdat het de Kink 90's Top 500 week is, is het Nirvana die we in de spotlight hebben gezet. Gisteren werd de beste meezinger van die band volgens jou deze, Come As You Are. Morgen gaan we ook nog op zoek naar de leukste teksten van Nirvana. En dan donderdagavond de beste Nirvana track ooit. Maar voor vanavond zoek ik het meest ondergewaardeerde nummer van de band. Dus als jij even nadenkt over de muziek van Nirvana, al die liedjes, dan schiet er misschien eentje te binnen die je ondergewaardeerd vindt. Waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk een veel beter liedje dan dat iedereen denkt. Stuur even jouw suggestie via de Kink-app. Dan draai ik zo meteen in de Kink Icon Essentials het meest ondergewaardeerde nummer van Nirvana. In de tussentijd muziek van DMA zometeen en deze Kink Classic van Midnight Oil. Bats Are Burning.

0: Ik word hier dus heel vrolijk van. DMA is Killing Time, nieuwe muziek bij Kink.
1: Kink Icon Essentials. Nirvana.
0: En van nieuwe muziek gaan we naar best wel oude muziek. Nirvana zijn de Kink Icons die deze week centraal staan in de Kink Icon Essentials. Gisteren werd de beste meezinger Come As You Are. En van vanavond op zoek naar het meest ondergewaardeerde nummer van de band. Ja, en dan weet je dus dat er heel veel verschillende suggesties binnen gaan komen in de Kink. Het gaat echt alle kanten op. Something in the Way, a Sliver, You Know You're Right. Het komt allemaal voorbij. En Robert-Jan, jij was ook nog aan het twijfelen, hè?
2: Ja, inderdaad, Mick. Dat klopt.
0: Want als ik jou vraag, wat is nou het meest ondergewaardeerde nummer van Nirvana? Dan denk je ook al aan verschillende titels.
2: Ik had er eerst twee in gedachten. Maar de eerste een beetje onwaarschijnlijk en niet helemaal radiovriendelijk, zal ik maar zeggen.
0: En dat terwijl die radio-friendly in de titel heeft zitten.
2: Ja, daarom juist.
0: Nee, precies. Jij dacht radio-friendly unit shifter. Eerlijk gezegd, die ken ik niet. Die hoor je echt nooit op de radio. Nou, dat heeft dan misschien een reden, zou ik denken. Maar jij vindt hem wel ondergewaardeerd. Dat vind je een te gek nummer?
2: Te gek wil ik niet zeggen. Maar dat is de reden dat het niet op de radio is.
0: Oh, oké. Okay. Maar wat is dan een ondergewaardeerd Nirvana-nummer... wat wel nu binnen een minuut op de radio kan gaan komen?
2: Ik zat denken aan Heart-Shaped Box.
0: Heart-Shaped Box. Ja. Het is toch ook wel gewoon een groot liedje. Maar misschien wel vergeleken met al die echte grote bekende hits... is dit dan de ondergewaardeerde van Nirvana.
2: Ja, natuurlijk. Come As You Are, dat zijn de echte grote hits.
0: Ja, precies. En deze verdient wat meer, om maar met Heart-Shaped te spreken, wat meer liefde.
2: Ja, precies.
0: Dankjewel Robert-Jan, ik ga hem draaien.
2: Dankjewel, ik ga hem luisteren. Dankjewel.
1: Think Icon Essentials. Nirvana.

0: in de Kink Icon Essentials. De meest ondergewaardeerde track was deze Heart-Shaped Box. Morgenavond rond deze tijd gaan we dus op zoek naar de mooiste of leukste teksten van Nirvana. En zometeen op Kink een nieuwe update van Stefan Koren vanuit de Livebunker, die daar de iconische film Fight Club aan het kijken is. En if you know, you know, als je die film kent, dan weet je dat hij dus zometeen achter de grote plot twist gaat kopen. Hoe het nu met hem gaat, dat hoor je zometeen. En ook muziek van David Bowie en Leap komt eraan.
1: Kink. 35 jaar geleden wisten drie jongens uit Seattle de muziekwereld volledig op zijn kop te zetten met een uniek geluid. En dat geluid komt op 27 december terug in Groningen dankzij P-Shifters. Denk je dat het moeilijk is om aan kaarten te komen? Never mind. Deze week heeft de Kink Prijzigheid kaarten voor Kink Presents P-Shifters.

0: Radio.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders grijp je mis.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Drake met Sinking Feeling van Leap. Zometeen hoor je muziek van Sheryl Crow en ook de Black Keys. Eerst nog een keer terug naar de Live Bunker. De Kink Live Bunker, waar op dit moment mijn collega die je in de middag zo hoort, Stefan Koren hier bij Kink, iets voor het eerst aan het ervaren is in zijn leven. Hij heeft nog nooit de iconische 90s film Fight Club gezien. En Michiel Veenstra vond dat niet kunnen. Dus die heeft hem uit zijn show geplukt zojuist even voor zessen. En in de Live Bunker geplempt. Hij mocht eerst even wat eten. Maar hij moet toch nu zo langzamerhand een beetje richting de climax van die film gaan. En een beetje de plot twist die je weet dat gaat komen als je de film gezien hebt gaan ervaren. Hij stuurt me net deze update vanuit de bunker.
1: Ik moet nog iets minder dan een half uurtje. En ik dacht net vrij zeker te weten dat ik eruit was en dat ik wist wat er allemaal gaande was. Mijn vermoeden blijft hetzelfde. Maar mijn hoofd is wel echt tijdens het kijken van deze film de hele tijd op volle gang bezig met wat gebeurt er nou? Wat snap ik niet? Er is ergens iets wat ik niet begrijp en ik kan mijn vinger er niet op leggen. Maar dat gaat het komende half uur wel gebeuren.
0: Ik ben heel benieuwd of wij dat nog gaan meekrijgen voordat ik zo meteen afzwaai om 9 uur. Zo niet verwijs ik je alvast door naar de socials van Kink, @kink.nl. Daar vind je denk ik morgen een filmpje van deze viewing. Eerste keer Fight Club. Ik kan me ook nog heel goed de eerste keer Fight Club herinneren. Heel benieuwd wat hij van de plot twist gaat vinden zo meteen. Stefan Koren zit hem te kijken in de Live Bunker. Sheryl Crow dus zo meteen. En dit zijn de Black Keys. Gold on the Ceiling.

0: Kink met Sheryl Crow en If It Makes You Happy. Terwijl Stefan Koren hier elders in het pand in de Kink Live Bunker naar de film zit te kijken, Fight Club. Ik dacht net, dat was de laatste update, maar hij heeft er toch nog op de valreep eentje weten te sturen van hoe hij dat daar aan het ervaren is.
1: Ik zit in de laatste 10 minuutjes van mijn Fight Club avontuur. De film die ik van Michiel Veenstra gezien moet hebben. Zeker tijdens de 90's Top 500. Maar ja, de uitzending duurde maar ook 10 minuutjes ongeveer. Dus ik denk, ik doe een laatste update. Wat een vette film. Je wordt de hele tijd op het verkeerde been gezet. En ik denk dat ik hem redelijk snel doorhad hoe die in elkaar stak. Maar dan nog val je van verbazing in verbazing. Heb je hem nog niet gezien, ga hem absoluut kijken. En dat is alles wat ik zeg, want we don't talk about Fight Club.
0: We don't talk about Fight Club. De beelden van dit experiment die vind je morgen op de socials van Kink. Volg ons daar, @kink.nl, bijvoorbeeld op TikTok, Facebook en Instagram. In Fight Club zit, hoe heet hij, Brad Pitt, toch? Een van de 90's hunks uit films. Een andere was Leonardo DiCaprio. En een liedje dat over hem gaat, hoor je zometeen bij Kink. Na de nieuwste van Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Blessed Union of Souls. Nou, niet Leonardo, maar die andere, Brad Pitt. Die zat in jouw film.
1: Vergelijk je me nou met Brad Pitt? Is dat wat je doet?
0: Ik zeg dat jij net naar Fight Club hebt zitten kijken in de Live Bunker. Voor het eerst in je leven. Je had die film nog niet gezien.
1: Ik had die film nog niet gezien en ik dacht dat dat geen schande was. Maar Michiel Veenstra die zei tegen mij eerder vandaag: dat is een schande dat je die nog nooit gezien hebt. En hij had popcorn voor me geregeld en heeft een mooie setup in de King Live Bunker gezet. Dus ik moest nablijven, zoals Michiel Veenstraat zei.
0: Even voor iedereen die wel weet hoe die film gaat en hoe het ook eindigt. En vlak voor het einde nog even helemaal de bocht uitgiert. In één zin, zonder spoilers, jouw reactie daarop?
1: Ja, vet.
0: Ja, kijk, het is twee woorden zelfs.
1: Ik heb een beetje vals gespeeld, want ik wist dat ik ergens op moest letten. Ja, want er was tegen mij verteld, je gaat op verkeerde been gezet worden. Dus daar was ik op aan het letten.
0: Ja.
1: Okay. Dus ik zei net ook al tegen jou, ik had het iets eerder door, denk ik, dan dat jij dat had. Want ik was wel aan het letten op, waar moet ik dan op letten?
0: Nee, precies. Ik was gewoon een film aan het kijken. Ik had dat aan, dat was echt jaren geleden. En ik zag het helemaal, het was bij mij echt mindblown.
1: Maar ik denk dat als je me een tweede keer kijkt, dat je het meteen door hebt.
0: Ja, ik ben nu ook geneigd om hem binnenkort gewoon weer eens op te zetten.
1: Zou ik zeker doen, gewoon een goede film.
0: Ja, zeker.
1: En ik ga nooit meer zelf naar de Pixies luisteren.
0: Nee. Nee, nou zeker inderdaad. Ja. Mocht je de beelden willen zien van Stefan die in een betonnen livebunker naar Fight Club zit te kijken. morgen al op de socials van King.
1: Dat weet ik niet, dat ligt eraan hoe lang dit is. Ik heb mezelf 2,5 uur lang gefilmd, Mick. Dan moeten mensen erheen gaan zitten knippen.
0: Ga dat nu nog even editen? Of,
1: nou, ik ga lekker naar huis zo.
0: Heel goed. Ik ook, want zometeen hoor je heel veel muziek op King. Onder andere van Imagine Dragons en The Killers.
2: King. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi, wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Wassimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Wassimpel kan het zijn.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Sst.
17: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren de amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China, en dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden kwam er maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt €3 aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen €2,65 voor een liter €1,95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee. 22 in Limburg.
20: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: In the 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, The Smashing Pumpkins, Oasis, Blur, R.E.M., Alanis Morissette, Foo Fighters, het decennium waarin grunge ontplofte. Stadions vulde en MTV je belangrijkste levenslijn was.
1: That's right, baby.
2: Yeah.
0: Deze week hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
3: Yeah, baby.
0: Yeah. De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou. Deze week bij Kink. Kink.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Groot ingekocht, groot voordeel.
9: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Loco. De Lulu.
1: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
7: Wat een geld.
8: 50.000. Potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Sportlife. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tolen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg.

0: series of concerts.
1: Was de strijdbel begraven.
2: Brother against brother.
1: En kwamen broeders bij elkaar voor de concertreeks van hun leven. Vanaf volgende week zie je het verhaal achter de reunietour van Oasis met de documentaire Don't Look Back in Anger. En jij kan een van de allereerste ter wereld zijn die de film ziet. Kink nodigt je uit voor een exclusieve screening van Don't Look Back in Anger in Amsterdam. Hoor jij een track van Oasis tijdens de Kink 90's Top 500? Stuur een bericht met de Kink-app en maak kans op deze belevenis op woensdag 9 september. Kink Alternative Rock Radio.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen. 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram. 1 plus 1 gratis. En Hak. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl
14: King.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Coco. De Lulu. Gek.
4: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang. En volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog, de minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg.
10: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten Overasselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakte zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turks OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: King. Dit is het station van New Order.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Kink.